Dat was de partita nummer 2 voor vioolsolo, BWV 1004. En u hoorde Mathieu van Bellen op de viool. Op deze mooie uitgegeven cd door Zephyr Records, ook uit Zeeland nemen we aan, daar staat die ongelooflijk complexe tegenhanger van de solostukken voor viool van Bach door Bartok. Bartok, aan het eind van zijn leven, in Amerika verarmd en doodziek door leukemie, Bartok, gevlucht voor de nazi's, 1944, in de Verenigde Staten, doodziek aan het einde van zijn krachten, oog in oog met de dood, verarmd, krijgt een opdracht plus aanbetaling van Yehudi Menuhin voor een solostuk voor viool. Bach is in iedere noot terug te vinden, maar inmiddels is het ook zo Bartok. U hoort de sonate voor zover de tijd reikt. We zijn benieuwd naar uw reacties. Als we meer muziek, ook moderne muziek, laten horen, geïnspireerd door Bach. U kent ons motto, alles mit Bach und nicht ohne ihm. Wat is modern? 1944, dat is 70 jaar geleden.

Mathieu van Bellen was dat, in de sonate voor vioolsolo van Béla Bartók. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

1 uur maandagmiddag weer een nieuwe week van Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 op de Concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van deze programma's. Het is hier niet de plaats om uitgebreid op Luther in te gaan, hoewel hij de wereldgeschiedenis werkelijk ingrijpend heeft gewijzigd en een verlangende mensheid uit de duistere middeleeuwen heeft geleid richting autonomie en democratie. Hij was een kleurrijk, tot de verbeelding sprekend, vooral moedig en origineel mens. Maar ook met Trump-achtige kanten in zijn uitspraken over zijn vijanden, waar uiteindelijk ook de Joden toe behoorden. Hij had ze eerst vereerd, die Joden, wat zeer ongebruikelijk was, want de kerk, inclusief de tolerante Erasmus, waren geheide antisemieten. Vaak is minder bekend dat zijn talent vooral in woord en klank te vinden is. Hij zette door zijn vertalingen en preken het Duits neer als een volwassen taal en gaf de muziek een injectie door het koraal, het door alle gezongen lied, te propageren. Hij schreef er zelf ook een goede 30. 2 eeuwen later is het Bach die Luther lijkt te hebben ingeslikt. Luther speelt zowel qua geloof als in levenshouding een beslissende rol in Bachs leven. Dus geen Bach zonder Luther. Om te beginnen heeft Bach vrijwel al die liederen van Luther vele malen bewerkt voor orgel. Zoals dit, Christ lag in Todesbanden.

U hoorde het koraal voor orgel BWV 718, Christ lag in Todesbanden, uitgevoerd door Leo van Doeselaar op het Silberman-orgel van de Sankt Georgenkirche in Glauchau. Op basis van datzelfde koraal, Christ lag in Todesbanden, schrijft hij al heel vroeg een gelijknamige kantate, waarin hij ieder vers van Luther meeneemt in zijn muziek. Het is een paaskantate waarin ieder halleluja voorafgegaan wordt door een indringend deel over de strijd die aan de opstanding van Jezus voorafgaat. Een strijd tussen leven en dood. Ein wunderlicher Krieg. Dat is goed te horen.

De cantate Christlaak in Todesbanden, BWV 4, werd uitgevoerd door het Gesualdo Consort en Musica Amphion onder leiding van Pieter Jan Belder. Deze indringende cantate werd hier dus uitgevoerd in enkelvoudige bezetting, dus door één solist per stem, zoals de meeste cantates en passionen. Bach wou er liever drie per stem, maar hij had ze niet in de praktijk. Dan nu naar die vermaarde cantate die Bach veel later in zijn leven schreef, op basis van een al eerder uitgevoerde cantate, maar nu met een imponerend beginkoor op de Luthermelodie en tekst Ein feste Burg ist unser Gott. Dit complexe beginkoor wordt gezien als een van de mooiste koren van Bachs hele cantate-oeuvre.

Aldus de kantate Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80. En het werd wederom uitgevoerd door het Gesualdo Consort en Musica Amphion onder leiding van Pieter Jan Belder. En tot einde van onze tijd tot 2 uur de Fuga in D klein, BWV 538.

Leo van Doeselaar speelde op het Silbermann-orgel van de Sankt Georgenkirche in Glauchow. Fuga voor orgel in D-klein BWV 538. Donderdag en vrijdag dan laten we de vier zogenaamde Lutherse missen horen, die Bach in zijn latere leven schreef, grotendeels op basis van oudere kantatenmuziek. En dat zijn dan, dat heette zo, parodieën. Ze heten Luthers omdat ze als Latijnse tekst passen in wat Luther voorschreef voor kerkelijke hoogtijdagen. Veel Latijn in de kerk dan. Luther zelf komt er weinig in voor, behalve soms in de orkestpartij, alleen voor de goede Lutherse hoorder merkbaar. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van dit programma. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, familie, leraren, leerlingen en heel veel enthousiastelingen. Weer welkom deze maandagochtend, waar we helaas het nog moeten stellen zonder Joop van Zijl. Hij doet die groeten en het gaat heel goed met hem. We weten natuurlijk toch niet of hij nog terugkomt. We hopen dat natuurlijk wel erg wel, maar laten we even wel wezen. Hij heeft ruim 400 afleveringen ingesproken. Op zijn 32e is dat toch wel een zwaar werk. Dus we wensen hem het beste en we merken het wel. Maar we hebben er iets op gevonden. We gaan een paar keer per week de beste uitzendingen waarin hij inspreekt, uitzenden. En zo zult hij hem toch niet zoveel missen. Ik ben Govert-Jan Bach en ik ben dus de programmamaker en samensteller en nu ook vandaag uw presentator. Het is vervolgens zo dat de maandag een beetje de informatiedag is van wat gaan we deze week krijgen. En maandag wordt er altijd ook iets aan de cantates gedaan, want die cantates die hebben nog niet allemaal behandeld. We lopen naar de 500 afleveringen toe en ja, dan moeten die cantates wel allemaal langsgekomen zijn. Dinsdag wordt dan een beetje de toetsendag, orgel, klaversimmel, maar ook piano. Woensdag dan het solistenportret, want mensen vinden dat leuk. Donderdag en vrijdag, dat is van alles. Vooral ook wat langere uitvoeringen, maar passionen, kunstenvoegen die wat meer tijd nodig hebben. Nou, zo zit het een beetje in elkaar. Nou, deze week heeft vandaag dus twee cantates en morgen weer eens orgel, dat wordt tijd. Woensdag, op vele verzoek, solistenportret, een herhaling van Aafje Heynes. Donderdag noemen we de Messiah van Händel een stukje. Waarom? Omdat op zaterdag de 11 februari weer zo'n prachtige meezing Messiah is door passieprojecten onder leiding van Madeleine de Inghoes in de Geertekerk in Utrecht. Er zijn nog een paar plaatsen over. Dat is ontzettend leuk dat die prachtige muziek ook door de mensen gewoon zelf gezongen kan worden. In Engeland is dat allemaal begonnen met de Messiah Scratch, daar in die grote Royal Albert Hall. En nu is dat in Nederland ook een beetje traditie aan het worden. Vrijdag zullen we nog een keer de uitzending herhalen met Esther Apitulij op haar prachtige altviool. En onthoud vast dat zij op 21 maart, de verjaardag van Bach, in Amsterdam, want daar vieren we altijd de Happy Bachdag, zal spelen waarschijnlijk in de Couscousclub aan de Centuurbaan. Maar dat gaat u nog horen. Vandaag gaan we naar de cantates. En ook op vele verzoek gaan we toch nog een keer die cantaten voor sopraan in dit geval, gezongen door niemand minder dan Philip Jaruzelski laat horen. Die prachtige cantate Ich habe genug, BWV 82, origineel geschreven voor bas. Die is ook te zingen door de alt, ook door tenor zelfs, maar heel vaak door sopraan. En daarvan is ook weer een aparte aria, Schlummert ein, ook weer door de vrouw van Bach bewerkt voor sopraan. Dus ja, dat is heel normaal. Philip Jaruzelski is natuurlijk een fenomeen. Hij is net weer opgetreden in een concertgebouw in Amsterdam. En het is wel spannend dat hij nu toch aan Bach gaat. We gaan naar die prachtige cantate Ich habe genug. We dachten dat het Ich habe genug moest zijn, maar we weten door nieuwe vondsten dat het genoeg moet zijn, omdat we de tekstschrijver hebben gevonden van deze cantate en die heeft juist genoeg opgeschreven. We luisteren naar Philip Jaruzelski in cantate 82. Ich habe genug.

hoorde wederom Stefano Molardi op het troostorgel in de Stadskirche zur Gotteshilfe in Waltershausen met Valet Wulich ihr Geben, BWV 736. In de partita O Gott, du frommer Gott, BWV 767, horen we veel van Bachs voorbeelden Böhm en Pachelbel. En daarom is dit waarschijnlijk een vroeg stuk uit de Arnstadter periode. We gaan er in de volgende uitzending op in. Bach was een spons die al die invloeden in zich opzoog en er al heel snel er een eigen aroma uit destilleerde als hij componeerde. Ook al op jonge leeftijd. Hij is dan een twintiger.

En dat was de partita O God, Du Frommer God, BWV 767. En we besluiten met de eerste trio-sonate voor orgel, oorspronkelijk niet voor orgel geschreven, maar later, in 1740, voor orgel genoteerd. Heerlijke, galante muziek, zonder zwaarte, terwijl het toch nergens oppervlakkig wordt. Ook dit klinkt heel licht op zo'n mooi plaatselijk orgel.

Dat was de trio-sonate in S. En dat allemaal muziek van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Stefano Molardi op het troostorgel in de plaats Waltershausen in Duitsland. Italiaanse organist overigens. En tot zover geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat betekent de laatste tijd weer een solistenportret. En dit keer van onze Aafje Hennis, de in Nederland en ver daarbuiten zo geliefde alt. Een eenvoudige dame, als je dat mag weten. Ik heb er eens één keer in hand gegeven, dus dat houdt niet over. Maar de mare gaat, met name ook nog in Wenen, dat als ze moest repeteren en een uitvoering moest geven met de Wiener Philharmoniker, terwijl de andere heren zich uitbundig te goed deden aan de lunch in Hotel Imperiaal naast de muziekverein, dan had Aafje Hennis een pakje brood meegenomen. Aafje Hennis, geboren in Krommenie op 2 mei 1924. Hennis zong al op jonge leeftijd in een kinderkoor. Ze kreeg van 1946 tot 1949 professioneel zangles van Aaltje Noorderwier Redingius en werd een gevierd concertzangeres, mede dankzij de steun van de sopraan Jo Vincent, de koordirigent Anton van der Horst en de bas Laurens Bochtman, die al vroeg haar uitzonderlijke talent inzagen. Dit waren alle zangers uit de al gevestigde Nederlandse Matthäuspassie-traditie. Haar stemgeluid werd wel vergeleken met dat van de beroemde Britse alt Kathleen Ferrier, maar beide zangeressen hadden toch een eigen timbre en stijl. Vanaf midden jaren 50 trad Hennis op in binnen- en buitenland. Ze stond bekend als een uitstekend vertolker van Brahms, Bach, Händel, Mendelssohn, Beethoven en Mahler. Hennis werkte met bekende dirigenten, onder wie Eduard van Beinum, Bernard Haitink, Otto Klemperer, Charles Münch en Wolfgang Sawallisch. En ze nam vele albums op. En ook gaf ze zangles. Hoewel ze enigszins het imago had van een christelijke oratoriumzangeres, ze excelleerde in de Matthäuspassion, was haar repertoire en haar mogelijkheden nog veel groter. Haar laatste optreden gaf ze op 19 december 1983, waarna ze abrupt besloot te stoppen. Eerder had ze verklaard: ik stop met zingen als ik nog op het topje van de berg sta en bij de afdaling zal geen publiek aanwezig zijn. En daarmee maakte ze dezelfde keuze als eerder Jo Vincent, die eveneens gestopt was op het hoogtepunt van haar carrière. Als zangpedagoge heeft Aafje Hennis daarna nog vele leerlingen, onder wie Charlotte Margiono, opgeleid. Zij geldt als een van de grootste Nederlandse zangeressen. Haar oude opnamen uit de jaren 50 en 60 zijn met groot succes opnieuw uitgebracht op cd. Aafje Hennis was van huis uit Nederlands hervormd. Ze droeg, vanwege haar vermeende keuze voor vooral geestelijk repertoire, het stempel van evangelisatiezangeres. Zelf zei ze daarover dat ze dat stempel inderdaad vooral had gekregen doordat ze veel oratoria zong. Maar ik had nooit over God kunnen zingen als ik niet echt gelovig was geweest. Ik wilde van hem zingen en beleed zo mijn geloof, zei Aafje Hennis. En op latere leeftijd bekeerde Hennis zich tot de Rooms-Katholieke Kerk, zoals wel meer grote artiesten doen. Te denken valt aan Vondel en Frederik van Ede. Eerst nu een selectie van de grote Matthäuspassie-aria's: Erbarme dich en Können Tränen meiner Wangen. Met het Concertgebouworkest onder leiding van Anton van der Horst in Naarden, en dat was in 1963. En ze zong ook de Matthäuspassie in het Concertgebouw.

U hoorde het eerste deel van de Messiah van Händel. En tot slot laten we toch ook nog een tophit van Händel horen. U zal hem kennen. Een aria uit een van zijn vele opera's, uit Xerxes, Certe. En ja, Händels operastijl is galant en vloeiend. Mooi, zonder moeilijke fuga's. Het zijn meezingers. Neem nou dit prachtige lied, een loflied op de boom die met zijn heerlijke loof tedige beschutting geeft tegen de verzengende zon in het hete Italië. Wie schrijft er nou een aria over een boom? Händel. En wie gaat u horen? Andrea Scholl. Frondi tenere en ombra mai fu.

U hoorde tot besluit Obraimafu uit Tserse opera van Händel, gezongen door Andreas Scholl. Het orkest was het Orchestra of the Age of Enlightenment, gedirigeerd door Roger Norton. Tot zover vandaag geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van het Concertcenter. Vandaag samengesteld, maar ook ingesproken door bij Govert-Jan Bach. Graag tot morgen, want dan gaan we weer verder. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Een fenomeen is ze, een dichteres en een actrice op de altviool. Een rasmuzikant, een vertelster, een verleidster, de barok in hoogste eigen persoon, Esther Apitulij. Ze is natuurlijk de ambassadrice van de altviool, waar ze alles op kan, maar ze waagt zich ook aan het toneel, aan bewerkingen, aan totaal theater. Daar gaat ze het land mee rond en als ze in de buurt is, dan moet u gaan. Laat u verleiden door Bach en Bleach, Bach en Bleekwater. En daar kwam dan ook dit jaar de CD met haar pseudopartner Johann Sebastian Bach. Stirring Stills, Bach voor viola, altviool dus. De heerlijke stukken voor viool of cello, die speelt ze op altviool. En met wat voor effect. De stukken voor viool winnen aan warmte en tederheid. De stukken voor cello worden sprankelender en transparanter. We beginnen natuurlijk met het adagio uit de eerste vioolsonate, het lievelingsstuk van Yehudi Menuhin.

Esther Apitulij speelde op altviool het adagio uit de eerste vioolsonate van Johann Sebastian Bach. Dit is durf, gepaard aan grote en diepe musicaliteit, tederheid en inleving. Opgenomen, soms zelfs 's nachts, in een hutje in Spanje. Wel, u hoort nu een heel aantal stukken achter elkaar. Prelude uit het cello suite nummer 4, Sarabande uit diezelfde suite, de prelude uit cello suite nummer 6, het Allante uit de vioolsonate nummer 2, Sarabande uit de cello suite nummer 3 en de Sarabande uit de vioolpartita nummer 2 en tenslotte de Sarabande uit de cello suite 5. Wel, Esther heeft de BWV-nummers afgeschaft, maar de muziek is heerlijk, laat u betoveren.

U hoorde de kantate BWV 178, Wo Gott der Herr nicht bei uns hält. Gezongen door bekende solisten van Masaki Suzuki en zijn Bach-collegium. U hoorde onder andere Matthew White als alt en Peter Coy als bas. Deze kantate werd uitgevoerd op 16 juli 1724, dat weten we precies. Een week daarvoor schrijft Bach een kantate met een totaal andere sfeer, over de tekst Was willst du dich betrüben? BWV 107. En dan is het 23 juli 1724. Bach gaat weer uit van een lied, een koraal, Was willst du dich betrüben, o meine liebe Seele. Ook een oud lied, maar minder oud, namelijk in 1630 geschreven door pastor Johan Heerman, die in die tijd de verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog, 1618-1648, als waar oppakt en reageert met de productie van wel 400 kerkliederen, 400 koralen. En van dit lied komt ieder couplet in de kantate weer terug. Dat heet dan in het Latijn per omnes versus. Dus geen poëzie van anderen uit de tijd, maar al die teksten van deze Heerman. En dat doet Bach weinig, maar hij doet het onder andere in kantate 4, Christlijk in Totesbanden, hij doet het hier. Hij doet het ook een beetje in de vorige kantate, waar hij van de 7 delen 5 keer het koraal en de koraaltekst gebruikt. De orkestbewerking is prachtig en de bezetting is mooi en rijk, vooral door de traverso's. Het slotcouplet staat heel mild en troostend in de wiegende 12/8e maat. Kantate 107, Was willst du dich betrüben, door het Collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki.

U hoorde tot besluit Cantate 107 Was willst du dich betrüben, uitgevoerd door het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste dag van de week, geen dag zonder Bach. Zoals gemeld is er heel veel te doen in Nederland met de passietijd. En een van de leukste dingen is zowel nu nieuw, de Bach Passie Scratchdag. Op 18 maart, zaterdag, de hele dag van 10 tot 5 in de Opstandingskerk in Bilthoven. Wat kun je daar doen? Meezingen met allerlei koralen uit de Marcus, de Matthäus en in ieder geval de Johannespassion. U kunt alles vinden bij projectkoormiddennederland.nl. Projectkoormiddennederland.nl kost €25 voor zo'n hele dag die prachtige koralen zingen. Aangeraden. Misschien gaat u morgen weer luisteren naar de toetsendag. Die gaat over Jean Rondeau, onze nieuwe held. En anders wens ik u een hele mooie week en nog een prettige dag.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter over alles wat te maken heeft met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach en ik presenteer dit programma wat ik ook zelf heb samengesteld. Joop van Zijl moeten wij nog even missen en we hopen dat het verder goed met hem gaat en dat hij op een dag toch weer terugkomt. Deze week zult u hem op donderdag en vrijdag nog horen in herhalingen van de Marcus Passion. Vandaag is het toetsendag, de dinsdag. En wat hebben we niet een heerlijke nieuwe cd binnengekregen. Namelijk de nieuwe cd van Jean Rondeau. Ja, je kan Bach heten of Hugo de Groot of Brahms. Maar als je Rondeau heet, dan voorspelt het ook iets moois. En deze Franse jonge clavecinist speelt heerlijk, voortreffelijk en prachtig clavecimbal. Op een prachtige clavecimbal ook, van klank. Maar hij doet het heel mooi. Wij mochten een paar weken geleden in Brugge hem horen in de totale Goldberg-variaties, die hij ook in Amsterdam heeft gespeeld, in het muziekgebouw. Met een enorme focus, met een enorme toewijding. En verder ziet hij eruit als een popster. En als je zijn filmpjes op internet ziet, op YouTube vooral, dan heb je te doen met een ontzettend leuke vent. Maar hij speelt prachtig. En wat maakt hij dan ook een leuke nieuwe cd? Na zijn eerste cd Imagine, een nieuwe, namelijk de Bach Dynasty. En daarin, met zijn eigen ensemble, Nevermind, ook wel zo'n grappig woord, gaat hij even langs die clavecimbalconcerten van de familie Bach. Dus vader met zijn drie zoons. Ontzettend leuke, verrassende cd geworden, waarin eigenlijk je een prachtig palet krijgt van wat die familie daar allemaal kon op het clavecimbal. En dat was heel veel. En we beginnen met ons tuneconcert, het eerste klavierconcert in D-klein, BBV 1052. En dat gaan we ook nu als tune gebruiken. En luistert u maar eens even goed hoe ontzettend puntig en helder hij dat neerzet, onze Jean Rondeau, op dat prachtige clavecimbal. En dat kleine ensemble van hem, dat Nevermind, dat is enkelvoudig bezet. Dus één eerste, één tweede viool, één altviool, één cello en één violon, een contrabas. En je hoort iedere stem. En dat is ook echt Bach. Voor hem, voor Bach, was iedere stem gelijkwaardig. Dus de viool hoor je net zo goed als de altviool, als het klavecimbal, als soms de violonen en de cello. Gaat u maar luisteren en we zijn benieuwd wat u van vindt. Het eerste klavierconcert in D-klein.

U luisterde naar het eerste deel van Johans Passion in de uitvoering door René Jacobs met zijn Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek Berlin. Dit is om de passietijd in te zetten met de eerste passie van Sebastian Bach, de Johannes Passion. Morgen en overmorgen doen we die onbekende Marcus Passion, die ook steeds meer wordt uitgevoerd gelukkig. En we zijn benieuwd of u ook dan gaat luisteren. Van harte welkom morgen weer en nog een fijne dag. Ik dank u voor uw aandacht.

De concertzender met van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen de Marcus Passion van Johann Sebastian Bach in de reconstructie van Alexander Glischtolik, onder leiding van Markus Teutschbein.

Dit was het tweede deel van de Marcuspassie van Johann Sebastian Bach, BWV 247, en het is de versie uit 1744. Met als uitvoerende de Knabenkantorei Basel, het Capriccio Barokorkester, met onder andere Terry W. Altus en Stephen McLeod en Hanno Müller-Brachmann bij de bas. Het gehele onder leiding van Marcus Teutschbein. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag en deze week. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Wij wensen u goedemiddag, prettig weekend en tot de volgende week.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, programmamaker en uw presentator vandaag. Ja, we zijn volop in de passionstijd. Overal zijn Matthäusen, Johannessen, etc. En we hebben daar ook deze week op afgestemd met wat hele speciale dingen. Morgen is het de Happy Bach dag, daar gaan we aan werken. Dat gaat u horen, want dat is feest. Woensdag doen we de Matthäus Passion van Schütz, Heinrich Schütz. En donderdag en vrijdag doen we de Johannes Passion van Bach, maar bewerkt door Robert Schumann. En vandaag beginnen we met de Matthäus Passion van Bach, maar van zijn tweede zoon, Karl Philipp Emanuel Bach. In 1785 pas schrijft hij in Matthäus Passion zelf. Hij zit al in Hamburg. Hij voert al delen van die Matthäus Passion van zijn vader uit. En zo komen de Mendelssohntjes die uit Hamburg kwamen uiteindelijk op het spoor van die Matthäus Passion. Maar hij heeft hem nooit helemaal uitgevoerd. En dan schrijft hij in 1785, 3 jaar voor zijn dood, 35 jaar dus na de dood van zijn vader, zijn eigen Matthäus Passion. Het klinkt allemaal heel anders. Zo zijn bijvoorbeeld de koralen vrijwel verdwenen. Maar we treffen ook haast letterlijke citaten aan van vader. Namelijk vooral van de tourbe, de koren van de massa van het volk uit de Matthäus Passion. Ja, die waren eigenlijk zo onovertroffen en paste eigenlijk heel goed in de meer opkomende romantische traditie, die heftigheid. En die nam dus zoon Karl Philipp Emanuel gewoon over. Zijn Matthäus Passion is de schakel tussen de vocale muziek van zijn vader en bijvoorbeeld de oratoria van Mendelssohn. En deze Karl Philipp Emanuel, die eigenlijk nog beroemder was dan zijn vader, ook veel meer verdiende daar in Hamburg, is ook weer de schakel tussen de baroktijd en de opkomende klassieken zoals Haydn en Mozart. Wij gaan luisteren naar de Matthäus Passion van Karl Philipp Emanuel Bach. De uitvoerders zijn Thomas de Wald, Daniel Jordan en Jochen Kupfer met de Zingacademie zu Berlin. Die heette met het Zelter Ensemble, onder leiding van Josjard Daus.

Dat waren de Brandenburgsconcerten nummer 2 en 3. BWV 1047 en 1048, uitgevoerd door de Donieden Consort, alleen van Jan Butt. En dat allemaal in het kader van de Bachdag. De dag dat we vieren dat Johann Sebastian Bach 332 jaar geleden geboren werd. 21 maart. Ja, we gaan nog even door met die heerlijke Brandenburgse concerten. En we kiezen ook weer voor de vrolijke concerten. 1 en 6 zijn als het ware wat zwaarder. En daarom gaan we naar 4 en 5 toe. 4 met die fluiten en 5 met die enorme belangrijke klavecimbal solo. Waar, ja, Sebastian Bach zelf natuurlijk de solo nam en het orkest verstomde en het klavierconcert eigenlijk werd geboren. En die solo wordt gespeeld door Jan Butt, die niet alleen een eminent geleerde is, een groot Bach-kenner, waar John Elliott Gardiner nog heel veel van leert, maar ook prachtig zoals hij dat speelt op het klavecimbal, met heel veel barokke grilligheid. We gaan luisteren naar nummer 4 en 5, uitgevoerd door Donieden Consort onder leiding van Jan Butt.

Dat waren de Barnabas concerten, nummer 4 en 5, BWV 1049 en 1050. En dat was het toetje voor deze feestelijke uitzending vanwege de verjaardag van Bach 332 jaar geleden. En u hoorde dat in de uitvoering van het Donieden consort van John Budd met Cecilia Bernardini op de viool. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ja, we zijn in de weken voor de Passionen, voor Pasen zijn we. En we laten een gevarieerd programma horen deze weken. Vandaar dat we vandaag een Matthäus-passion doen. Er zijn een stuk of 30, 40. En we doen vandaag die van Heinrich Schütz, de Renaissance-componist, vooral uit Dresden. Maar hij bezocht twee keer Italië, daar leerde hij de Italiaanse aanpak. En die transporteerde hij als het ware over de Alpen heen naar Saksen. Hij is een heel belangrijke schakel naar Bach toe. En u hoort ook stukjes en denkt, hé, dat is niet helemaal onbekend. Daarom geven wij vandaag hem de ruimte met zijn Matthäus-passion. En meteen doorgaand met het stuk wat er eigenlijk achteraan hoort in die dagen voor Pasen. De Historia der Auferstehung Jesu Christi. En dat is een prachtig geheel. Dat zijn stukken die eigenlijk onontbeerlijk zijn om Bach te begrijpen. We gaan luisteren naar die Matthäus-passion en die Historia der Auferstehung. Heinrich Schütz uit Dresden.

Dat was de Johannes Passion in de versie van Robert Schumann, versie 1851. En daarvan hoorde u het eerste deel. U hoorde het Rijnse Kantorij met als kleine concert onder leiding van Herman Max. En u heeft misschien gehoord dat er al die dingen anders zijn. U hoort zelfs andere instrumenten dan u gewend bent. Dat was in de romantiek heel gewoon. En Robert Schumann heeft een groot pleit bezorgd voor deze Johannes Passion. Toch is dat in Nederland niet zo aangekomen. De hele wereld houdt van de Johannes Passion, maar wij houden vooral van de Matthäus Passion. Daarover later meer. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

0: Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Govert-Jan Bach, programmamaker en presentator. We zijn deze week vanwege de passietijd bezig met de passionen van Bach, ook in allerlei andere uitvoeringen en ook van andere componisten. En we gaan nu door naar gisteren met de versie van de Johannespassion uit 1851 van Robert Schumann. Die was heel erg voor de Johannespassion en minder voor de Matthäus. Hij dacht zelfs dat de Johannespassion na de Matthäus was geschreven, wat dus niet klopt. De Matthäuspassion is 3 jaar geschreven na de Johannespassion. Bij ons is Matthäus veel en veel geliefder en bekender, en dat komt vooral door meneer Mengelberg, de grote dirigent van het Concertgebouworkest, die vanaf 1899 ieder jaar 3 keer uitvoerde. Daar kwam in de jaren 20 de radio bij, om 12 uur Pasen, de Afro, waardoor duizenden konden luisteren. Bovendien was Mengelberg katholiek en mochten de katholieken ernaar luisteren, wat daarvoor eigenlijk niet kon. Toen kwam er eind jaren 20 nog een concurrent, een soort van anti-Matthäus in Naarden. Nou ja, dat is natuurlijk een enorme goede PR voor zo'n stuk. En zo is in Nederland eigenlijk Matthäus in onze genen ingedruppeld. Wij gaan luisteren naar het lievelingsstuk van Robert Schumann, de Johannespassion. En we beginnen met het einde van het eerste deel. En dat eindigt dan met het koraal Durch dein Gefängnis. En daarna gaan we meteen door, met een korte pauze, met het tweede deel tot het einde.
1: Und die

Höllen eilt, eilt

U hoorde het Requiem van Bach, en wel van Johann Christian Bach, die leefde van 1735 tot 1782. En katholiek geworden in Milaan in 1757 dit Requiem schreef. De katholieke Bach dus. We hebben nog tijd over om een stuk te laten horen van zijn Miserere, ook zo'n katholieke traditie, die hij ongeveer ook in dezelfde tijd heeft geschreven. U hoort weer Lenneke Ruiten en Thomas Bauer met het Rias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek, Berlijn, onder leiding van Hans Christian Rademann.

0: U hoorde tot slot enkele delen uit het Miserere van Johann Christian Bach, de jongste zoon van Sebastian Bach, met Lenneke Ruiten en Thomas Bauer en andere solisten, met het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Hans Christian Rademan. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.
1: Die zang.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, zoons, ooms, leerlingen en leraren. Vandaag gaan we naar de Matthäus Passion versie 1727. De eerste versie, nog niet met de gescheiden orkesten. U hoort Richard Egarr met de Academy for Ancient Music.

U hoorde het eerste deel van de Matthäus-passion van Bach, versie 1727, de eerste versie, met de Academy of Ancient Music, onder leiding van Richard E. Garr. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertcenter. Gisteren heeft u het eerste deel van de Matthäus Passion van Bach, versie 1727, gehoord, de eerste versie. We hadden toen te weinig tijd om er wat meer op in te gaan om dat hele eerste deel te laten horen. Mocht u gisteren geluisterd hebben, dan ben ik benieuwd wat u opviel. Misschien dat het beginkoor opviel omdat het gezongen werd zonder jongenskoor. Alleen hoorde u de melodie van O Lam Gottes unschuldig geschlachtet. Dat is pas veel later komen dat Bach die sopranen daarvoor inzette. Het tweede deel dat we nu gaan horen begint wel gewoon met Ach, nun is mein Jesu hin, maar het wordt gezongen door een bas en niet door een alt, zoals wij gewend zijn. En de aria Komm süßes Kreuz is hier nog met luid. Later wordt dat een gamba. Daarom denken we altijd maar dat die gamba het zwoegende van Süßes Kreuz moet weergeven. Maar Bach heeft het eerst voor luid gedaan en pas later voor gamba. U gaat luisteren naar de prachtige, ja, geestdriftige uitvoering van de Academy of Ancient Music, alleen van Richard Egarr. En grote namen zingen met hem mee. Jill Christ, Elizabeth Watts, Sarah Connolly, Christopher Maltman. Het is een prachtige uitvoering. We zijn heel benieuwd wat u van vindt. En u kunt altijd reageren op bach@concertzender.nl.

Einen Orden aufgesetzt.

U hoorde het eerste deel van Johann's Passion van Johann Sebastian Bach in de gloednieuwe uitvoering van Mark Minkowski met zijn Musicien du Louvre. De sopraan was onze Lenneke Ruiten. Morgen gaan we door. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

0: Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Robert-Jan Bach, programmamaker en presentator. Vandaag op deze vrijdag gaan we door met de kersverse uitvoering van de Johannes Passion onder leiding van Mark Minkowski met zijn Musicien du Louvre.
1: Und die

Sie hier.

U hoorde de rest van de Johannespassion van Johann Sebastian Bach in de uitvoering van Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Net uitgekomen en een prachtige uitvoering. Met stemmen als Lotta Odinius als tenor en onze Lelleke Ruiten als sopraan. Wij danken u voor uw aandacht en wensen u mooie dagen toe.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.